0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met het verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met het verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met het verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duve te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duve te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseist, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt de bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg. Op dit moment staan er enkel wat dagelijkse files. De N233 bijvoorbeeld van Kesteren naar Veenendaal. Daar is het oponthoud bij Achterberg 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst ruim 5 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem ligt de vertraging bij Duiven rond de 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beke. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio. Connect. Hier ben je thuis.

0: Dit is Jos Daarstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. Bij scholierprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden en ze hoeft 30% minder te betalen. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit het zuiden wordt het steeds zonniger en blijft het overal droog. In het noorden kan aanvankelijk nog een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt warm voor eind september met 22 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten, maar aan de noordkust eerst nog vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen, woensdag, wordt het uitzonderlijk warm. Met perioden met zon en temperaturen tussen 25 en 28 graden. Donderdag volgt regen. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg in Gelderland. Er staan vooral korte dagelijkse files. Op de A50 Arnhem richting Os, daar is de vertraging bij Ravenstein 10 minuten. De N233 Kesteren richting Veenendaal, ook zo'n 10 minuten oponthoud bij Rhenen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem ligt de vertraging bij Duiven tussen de 5 en 10 minuten. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar is het oponthoud bij Waardenburg een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is ons Thuisstra met het Radio Nieuws. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val. Gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat nu ongeveer 150 kilometer file. De meeste files kosten je zo'n 5 tot 10 minuten, maar er zijn een paar uitzonderingen. Waaronder de N311 Terlet richting Wolfhezen. Bij Schaarsbergen is het oponthoud bijna 40 minuten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een kwartier oponthoud. De N233 Kesteren richting Veenendaal. Daar is de vertraging bij Rhenen nu 15 minuten. En op de N338 van Doesburg naar Westervoort 2 kilometer file bij Giesbeek. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Versus the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Versus the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens het CBS zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val. Gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegtuigschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat ongeveer 170 kilometer file. Het meeste vertraging heeft het verkeer op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Daar is het oponthoud bij het Gelderdom ruim 25 minuten. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giezendam 20 minuten vertraging. Op de A50 van Os naar Arnhem ook een kleine 20 minuten oponthoud bij Renkum. En verder rijdt het nog langzaam op de N50 van Zwolle naar Emmeloord. Bij Kampen is het oponthoud in beide richtingen 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemijn in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemijn is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemijn.nl. Tot zover de agendaberichten. Het allerbeste
1: in Midden-Gelderland. Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
7: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland worden de files nu snel korter. Het rijdt nog vooral erg langzaam op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Dat komt door een ongeluk bij het Gelderdom. De vertraging is hier 3 kwartier. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum 20 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijsoord. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je bijna 20 minuten. Verder staat er nog een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 17 kilometer file en de vertraging is hier 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 keer zijn geheimhoudingsplicht. In het Gelderse Dingsperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit het zuiden wordt het steeds zonniger en blijft het overal droog. In het noorden kan aanvankelijk nog een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt warm voor eind september met 22 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten, maar aan de noordkust is nog vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen, woensdag, wordt het uitzonderlijk warm. Met perioden met zon en temperaturen tussen 25 en 28 graden. Donderdag volgt regen. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. In Gelderland rijdt het nog wel langzaam door een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is hier dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel ruim een kwartier vertraging. En dan de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is het oponthoud bij knooppunt Waterberg ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 3:55. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. In Gelderland staan nog maar een paar files. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht staat nu nog de langste, bij knooppunt Grijzeoord. De weg is daar weer vrijgegeven na een ongeluk en de teller staat hier nog op een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg, 10 minuten vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file. Dat kost je 10 minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld, 5 minuten. En ook nog file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Voorbij Hoenderloo is het oponthoud een kleine 10 minuten.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerde opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het repaircafé Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het repaircafé en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier tout, s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à se voir con. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi leur cœur des bonheurs. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Acadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in de opdracht van Philips. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groeze. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroeze.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. De teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse Veiligheidsdienst past de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. De verdachten zijn opgepakt. Estland heeft de Russische zaakgelastigde ontboden. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Byrds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij een defensiebedrijf. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit het zuiden wordt het steeds zonniger en blijft het overal droog. In het noorden kan aanvankelijk nog een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt warm voor eind september met 22 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten, maar aan de noordkust is nog vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen, woensdag, wordt het uitzonderlijk warm. Met perioden met zon en temperaturen tussen 25 en 28 graden. Donderdag volgt regen. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemeen in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemeen is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemeen.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
3: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

Ein deutsches Volk, wenn du die

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat 1/3 van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutgers zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Nederland en vijf andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese zevenjarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zes landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie vier slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Gemaal Oude Rijn in Pannerde opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook twee verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en vijf andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese zevenjarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige zes noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De zes landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerrijveld Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met 3-stemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Nederland en vijf andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese zevenjarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zes landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperaturen variëren van zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond is er her en der wat bewolking, maar blijft het wel droog bij een meest matige zuidoostenwind. De nacht verloopt overwegend helder en regen valt er niet. Het kwik wijst een graad of 13 in het noorden aan tot 18 in het zuiden en er staat een overwegend matige zuidoostenwind. Morgenochtend is het al meteen vrij zonnig. 'S Middag krijgen we volop zon, maar neemt vanuit het zuidwesten wel de bewolking toe. Het blijft dan wel vrijwel droog. De temperatuur is hoog voor september met zo'n 22 graden langs de zuidwestkust tot 27 in het oosten van het land. En er waait morgenmiddag een overwegend matige zuidelijke wind. Morgenavond komt er meer bewolking bij, waaruit ook later op de avond in het westen een paar buien kunnen vallen. Donderdagochtend krijgen we wat regen, daarna is het najaarsweer rustig en warm met temperaturen rond de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van De Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij De Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij De Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file op de N310 Elburg-Arnhem tussen afrit Vierhout en Elspeet 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het geluid voor jou en mij. Luister Connect in

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland wil samen met vier andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van drie van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slovaakse Staskov. Twee anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland wil samen met Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Rwanda is als eerste in beeld. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slovaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperaturen variëren van zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond is er her en der wat bewolking, maar blijft het wel droog bij een meest matige zuidoostenwind. De nacht verloopt overwegend helder en regen valt er niet. Het kwik wijst een graad of 13 in het noorden aan tot 18 in het zuiden en er staat een overwegend matige zuidoostenwind. Morgenochtend is het al meteen vrij zonnig. 'S Middag krijgen we volop zon, maar neemt vanuit het zuidwesten wel de bewolking toe. Het blijft dan wel vrijwel droog. De temperatuur is hoog voor september met zo'n 22 graden langs de zuidwestkust tot 27 in het oosten van het land. En er waait morgenmiddag een overwegend matige zuidelijke wind. Morgenavond komt er meer bewolking bij, waaruit ook later op de avond in het westen een paar buien kunnen vallen. Donderdagochtend krijgen we wat regen, daarna is het najaarsweer rustig en warm met temperaturen rond de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Beest door de werkzaamheden alweer 11 kilometer. Vanaf Nieuwegein-Zuid duurt er een kwartiertje langer over. 5 minuten vertraging bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween Griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 15 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en Renkum 10 minuten extra reistijd. En verderop bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: gebied is ook voor jou.
1: Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemeen in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemeen is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemeen.nl. Tot zover de agendaberichten.
2: Met Connect ben je overal thuis.
3: Luister via rtvconnect.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten oponthoud op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het wat drukker op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Daar 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg is de vertraging nu ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest is de vertraging 20 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook een kwartier oponthoud. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg ligt het een en ander op de weg. Kost je vanaf knooppunt Rijken voor 20 minuten. Op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen 10 minuten vertraging. Maar de meeste vertraging is er op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Achterberg. Daar staan nu 50 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beke. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: In Midden-Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord en kijkt dan waar er kan worden bezuinigd. Ondertussen schorten de vakbonden hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het blijft vanavond droog en we zien nauwelijks bewolking. Er waait een matig windje uit het zuidoosten en het koelt af naar 13 graden in het noorden. In het zuiden blijft het met 18 graden midden in de nacht behoorlijk warm. Morgen begint de dag droog en zonnig, maar later in de middag komen er vanuit het zuidwesten wat wolken binnendrijven. De temperatuur is met 22 graden aan de kust tot wel 27 graden in het oosten zomers warm. En daar hoort natuurlijk ook een zuidenwind bij. Morgenavond neemt de bewolking in het hele land toe en is er in het westen kans op een bui. De rest van de week zien we overdag perioden met zon en 's nachts kans op mist. De middagtemperaturen bereiken een fraaie 20 graden. En dat is best warm voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Grijshoort is de vertraging 10 minuten. Verderop bij Zevenaar 20 minuten extra reistijd. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen de Bilt en Amersfoort-Vathorst 35 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten. Ook op de A50 richting Os bij Ravenstein 20 minuten vertraging. Op de N233 Kisteren-Veenendaal bij Rhenen is de vertraging nu 40 minuten. En op de N324 Os-Nijmegen bij Neder-Asselt ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondag Magazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van 385 naar 400 euro. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober... door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Beest is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook een kwartier extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier. De andere kant op bij Ravenstein ook een kwartier vertraging. Op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen een kwartier vertraging. En je staat ook een kwartier in de file op de N233 bij Rhenen. De andere kant op, richting Kesteren, is de vertraging zelfs 1,5 uur... want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Wij zijn Connect. Overal thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van 385 naar 400 euro. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden, de linker rijstrook is dicht. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober... door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer. Het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen staat bij de afrit Arkel 3 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van 385 naar 400 euro. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. De houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft vanavond droog en we zien nauwelijks bewolking. Er waait een matig windje uit het zuidoosten en het koelt af naar 13 graden in het noorden. In het zuiden blijft het met 18 graden midden in de nacht behoorlijk warm. Morgen begint de dag droog en zonnig, maar later in de middag komen er vanuit het zuidwesten wat wolken binnendrijven. De temperatuur is met 22 graden aan de kust tot wel 27 graden in het oosten zomers warm. En daar hoort natuurlijk ook een zuidenwind bij. Morgenavond neemt de bewolking in het hele land toe en is er in het westen kans op een bui. De rest van de week zien we overdag perioden met zon en 's nachts kans op mist. De middagtemperaturen bereiken een fraaie 20 graden. En dat is best warm voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat er file op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij afrit Arkel. 9 kilometer vanaf Hardingsveld-Giessendam moet je rekening houden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. De hoge energieprijzen zijn een zorg voor veel burgers en ook niet goed voor de economie. Hij zei dat er geen overheidsgeld verspild mag worden aan maatregelen die averechts werken in een crisis rond fossiele brandstoffen. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. In Staskov in het noordwesten van Slowakije heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde drie vrachtwagens en drie personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Krista Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft vanavond droog en we zien nauwelijks bewolking. Er waait een matig windje uit het zuidoosten en het koelt af naar 13 graden in het noorden. In het zuiden blijft het met 18 graden midden in de nacht behoorlijk warm. Morgen begint de dag droog en zonnig, maar later in de middag komen er vanuit het zuidwesten wat wolken binnendrijven. De temperatuur is met 22 graden aan de kust tot wel 27 graden in het oosten zomers warm. En daar hoort natuurlijk ook een zuidenwind bij. Morgenavond neemt de bewolking in het hele land toe en is er in het westen kans op een bui. De rest van de week zien we overdag perioden met zon en 's nachts kans op mist. De middagtemperaturen bereiken een fraaie 20 graden. En dat is best warm voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect.
1: Connect.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. Rusland gaat bezuinigen op de gezondheidszorg en het onderwijs om meer geld in de oorlog met Oekraïne te kunnen steken. Dat meldt persbureau Reuters, die begrotingsstukken voor volgend jaar heeft ingezien. Poetin wil ook bezuinigen op de sociale voorzieningen, zoals pensioenen en uitkeringen voor veteranen. De begroting van Rusland staat onder druk door de oorlog en de economische sancties tegen het regime. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. De premier wil een nationale zorgdienst oprichten, maar ook het meestijgen van de pensioenen met de inflatie loslaten. Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020 zei Burnham dat dat meer slecht dan goed heeft gedaan. Hij wil over een nieuwe relatie gaan overleggen. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

je thuis, op het werk, in de auto. Connect is er overal.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Rusland gaat bezuinigen op de gezondheidszorg en het onderwijs om meer geld in de oorlog met Oekraïne te kunnen steken. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, dan wil het kabinet vooral op onderwijs bezuinigen. Dat zou volgens de NOS een geheime afspraak tussen de coalitiepartners zijn. Het overleg met de vakbonden die na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer komen onderhandelen, moet van het kabinet leiden tot een besparing op de uitkeringen. Er is een gat van 1 miljard of 3. Onderwijs zou daarvan ruim 1 miljard voor zijn kiezen krijgen. De milieugroep BovEnds heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. In de zee rond Nieuw-Zeeland mag sinds vorig jaar weer naar olie en gas worden gezocht. Ook zou het land een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maken met nieuwe wetgeving. En dat is volgens de activisten in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, dan wil het kabinet vooral op onderwijs bezuinigen. De milieugroep BovEnds heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op omdat hij zijn vrouwelijke medewerkers had weggestuurd toen een groep conservatieve hindoes dat vroeg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op omdat hij zijn vrouwelijke medewerkers had weggestuurd toen een groep conservatieve hindoes dat vroeg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op omdat hij zijn vrouwelijke medewerkers had weggestuurd toen een groep conservatieve hindoes dat vroeg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.